0: Opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Optimaal.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal.

0: Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl.
1: De lekkerste muziek,
2: de lekkerste muziek.
1: Wow. Hoor je op Radio Optimaal.

0: was up, I was down.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: optimaal. Dit is het
1: weerbericht. De komende uren is het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag in hoog tempo toe. De meeste neerslag zal in het midden van het land gaan vallen. In het westen en noorden blijft het vaker droog. Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon, maar de bewolking houdt wel de overhand. De wind is over het algemeen matig uit westelijke richtingen en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er eerst nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet, vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: Jouw nummer 1 van het internet.
2: So heat it up!
1: Radio Optimaal.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio.

Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Met wit en goud, klinkt het vertrouwd, optimaal.

0: Meer muziek, meer variatie.
1: Radio Optimaal.
2: Optimaal nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

0: Choco, smeer maar mee.
1: Goedemorgen, dit is het geluid van Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.

Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl.
1: Radio op.

0: Ladies and gentlemen.
1: Het is weer puur genieten.
2: Puur genieten.
3: Radio Optimaal.
4: You know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday then.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
0: Radio Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

0: woonverkeer. Je hoort het op Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: De optimale gouden ouwe doordraai.

van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om.

Ben van Hofstede heeft ze voor je. De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Dit is Woon-Werkverkeer op Optimaal.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Non-stop muziek!
2: Optimaal!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagespoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.
4: Maak jouw dag compleet. En luister naar Tussen Werk en Woonverkeer.

Het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

0: van, het land van Lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in

vullen. Hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het land waar prostitutie en blowen mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl.
4: Voel je goed. Op Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Dit is het weerbericht.
1: Deze nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Plaatselijk valt nog een bui en in het oosten is een klap onweer niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden in het noordoosten tot rond de 10 graden aan de kust. Donderdag begint op veel plaatsen droog met af en toe zon. Vooral in het oosten kan later op de ochtend nog een enkele bui ontstaan. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het einde van de middag bereikt een regengebied het westen van het land. In de avond trekt die regen verder over Nederland. Het wordt fris voor de tijd van het jaar met maxima van 17 tot 18 graden. Vrijdag verloopt overwegend bewolkt en regenachtig en later op de dag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger en ontbreekt de zon af en toe door. Ook in het weekend lijkt het rustiger te worden met meer droge perioden, af en toe zon en temperaturen tussen de 18 en 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.